Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

en el techo, champaña en el

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen.

En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren

En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren

En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat hebben de EU-leiders tijdens hun top in Brussel besloten. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Voor het eerst worden de maatregelen met 12 maanden verlengd. Eerder gebeurde dat steeds voor een half jaar. Ook de G7-landen werken aan nieuwe Russische sancties. Canada en het Verenigd Koninkrijk kondigden al aanvullende maatregelen aan.

Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Bevelanden.

0: point of view. And if there is, it's a pity to miss. Sad but true.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid

Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staan op dit moment geen files, maar er is wel vertraging op het spoor. Tussen Roermond en Sittard rijden namelijk geen treinen en dat komt door een misselstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

praten niet van maandag. Ook niet van dinsdag. Woensdag wil ik al helemaal niet horen. Donderdag begin ik een beetje wakker te worden. En vrijdag, dat is het.

0: vrijdag, dan val ik voor de liefde. Friday, I'm in love. 8 over 8. Goedemorgen, dat was Robert Smith. Tezamen met The Cure.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen, Beverland.
1: Goedemorgen met Marcel Steenbakker.
0: En die heeft er zin in vandaag. Het wordt een tropische dag en ook het weekend ziet er fantastisch uit. Vrijdag 19 juni, goedemorgen. Het is dag 170 in 2026. Goedemorgen, Beverland. De werkweek zit erbij.

2001, we worden oud. 25 jaar jong inmiddels. Sophie Ellis-Bexter, ja, zij is geen 25 jaar meer, maar de track die je hoorde wel. Take Me Home. Vrijdagmorgen, het is 19 juni, 16 over 7. Goedemorgen, we maken ons op voor een hete zomerdag op Noord- en Zuid-Beveland vandaag. De ochtend die begint al bijzonder zacht met temperaturen die liggen rond de 19 graden. De zon laat zich al helemaal zien nu. En met een zwakke tot matige zuidelijke wind loopt het kwik in rap tempo op. Tegen het einde van de ochtend, tegen de middag, is het al zo'n 25 graden. Vanmiddag wordt het ronduit heet. De temperatuur stijgt dan naar 33 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het zelfs aanvoelen alsof het 37 graden is. De zon die schijnt volop vandaag en met 12 zonuren wordt het een lange dag waarop verkoeling, voldoende drinken en zonnebrand geen overbodige luxe zullen zijn. Later vanmiddag en ook vanavond verandert het weerbeeld een klein beetje. De warmte die kan dan leiden tot stevige buien en mogelijk een klap onweer. Niet overal hoeft het nat te worden, maar de kans op regen is wel duidelijk aanwezig en sommige buien kunnen lokaal behoorlijk pittig uitpakken. Vanavond blijft het nog lang warm met temperaturen rond de 26 graden totdat eventuele buien voor wat afkoeling gaan zorgen. Kortom, eerst volop zon en tropische hitte, later kans op stevige buien en onweer. Een echte zomerdag met twee gezichten op Noord- en Zuid-Beveland. Weten hoe het weer er voor het komende weekend uitziet? Ga niet weg. Zometeen in deel 2 van de show tussen 8 en 9 uur praat ik je helemaal bij. In het nieuws van morgen wel of geen nieuwe kerncentrale in Borselen. Vandaag reageert Den Haag op die vraag. De Voorleesexpress helpt kinderen met taalontwikkeling en de multifunctionele accommodatie Het Hart in Nieuwdorp wint Zeeuwse architectuurprijs.

soms voel ik me 18 jaar, soms voel ik me 99 jaar al. Dus Mick Jagger vandaag in een groot artikel in de PZC. The Rolling Stones en In The Stars. Op weg. 19 juni, het is vandaag Wereld Drenteldag. Een dag die zegt, doe eens lekker rustig aan. Geen haast, geen volle agenda. Maar gewoon even wandelen en genieten van wat je onderweg tegenkomt. Een mooie gedachte voor deze vrijdag, waarop het toch al tropisch warm lijkt te gaan worden. Een lekkere wandeling langs de Oosterschelde of de Westerschelde, of gewoon een ommetje door de stad of het dorp. Soms ontdek je juist iets moois als je geen haast hebt.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: NSYNC met een hele jonge Justin Timberlake in de jaren 90. It's Gotta Be Me, daarvoor in de Beverlandse Ochtendshow vrijdagmorgen. Muziek van James Bay, Give Me The Reason. 9:09, Stichting Borselen Tot De Kern verwacht dat het kabinet vandaag bekendmaakt dat Borselen afvalt definitief als locatie voor een nieuwe kerncentrale. Volgens de stichting is het sloeggebied te klein voor verdere uitbreiding. De gemeente Borselen wilde gisteren nog niet reageren op de geruchten en wacht eerst de officiële kamerbrief van het kabinet af. Ondertussen zitten ze in Zeeuws-Vlaanderen ook op hun nagels te bijten, want de Paulina-polder is daardoor weer in zicht gekomen. In Rijmerswaal ondersteunt de Voorleesexpress kinderen die extra hulp nodig hebben bij taal en lezen. Vrijwilligers bezoeken 20 weken lang wekelijks een gezin om samen te lezen en met boeken bezig te zijn. Volgens de organisatie, die gesteund wordt door Bibliotheek Oosterschelde op de Beverlanden, vergroot dit het taalplezier, het zelfvertrouwen en de taalvaardigheid van kinderen. En de multifunctionele accommodatie Het Hart in Nieuwdorp heeft de Zeeuwse Architectuurprijs 2026 gewonnen. De jury prijst het multifunctionele gebouw vanwege de combinatie van erfgoedbehoud, architectonische kwaliteit en maatschappelijke waarde. Wethouder Arno Witkam noemt de prijs een mooie erkenning voor alle betrokken partijen die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het dorpshart.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

0: uur. Festival De Veste is een gezellig uitje voor het hele gezin in Hartje Goes.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Voormalig Airplay Track hier bij Streekomroep de Beveland. De New Country Star Jason Aldean. En Help You Remember in de Beveland Ochtendshow. Vrijdagmorgen 19 juni. 8 voor 8. Het belooft een tropische dag te worden vandaag. Goed insmeren, dus veel drinken. En zoek af en toe wat verkoeling op. En dan nog even dit. Komende zondag is het een bijzondere dag, want dan vallen twee mooie momenten

0: van haar warmste kant zien. Dus of je nu een ontbijtje op bed maakt voor paps, je gaat samen barbecuen, een terrasje pakken of lekker naar het strand. Het lijkt een perfect weekend te worden om ervan te genieten.
1: Ik

meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke successen in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen.

Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: thuis, op je werk of onderweg.
1: Vrijdagmorgen 19 juni.
0: Blijf bij ons.
1: We staan aan de vooravond van de zomer van 26.
0: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden. Jij en ik gaan op weg met de Beverlandse ochtendshow richting het weekend.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beveland'se ochtendshow. Beveland'se ochtendshow.

19 juni daarvoor Carlos Santana en Santana met Evil Ways. 7:15 geweest. Vandaag wordt een tropische dag op Noord- en Zuid-Beveland. De zon die schijnt volop en vanmiddag stijgt de temperatuur naar maar liefst 33 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het zelfs aanvoelen alsof het 37 graden is. Later vandaag neemt de kans op stevige buien en onweer toe, dus houd de lucht even goed in de gaten vandaag. En dan het weekend. Morgen brengt een aangename afkoeling met maxima rond de 25 graden. Blijft het zomers warm, maar de drukkende hitte die er vandaag zal zijn, die verdwijnt morgen. Het wordt een schitterende dag met veel zon, een frisse noordwestenwind en maar liefst 15 zonuurtjes. Bovendien blijft het morgen de hele dag droog. Voor veel mensen waarschijnlijk de mooiste dag van het weekend. Want kijken we naar zondag, dan wordt het opnieuw warmer. Temperatuur loopt dan op naar ongeveer 29 graden en de zon laat zich lange tijd goed zien. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en groeit de kans op enkele regen- of onweersbuien. Vooral later op de dag zondag kan het daardoor wat onstuimiger worden. En ondanks die buienkans blijft het een warme en zomerse dag zondag. Kortom, vandaag tropische hitte met kans op onweer. Morgen volop zon en comfortabel zomerweer. En zondag opnieuw warm met later eveneens de kans op een buitje. In het nieuws van morgen, gesloten spoorwegovergangen in Capelle en geen treinverkeer tussen Goes en Bergen op Zoom. Goes vergroent binnenstad tegen de hitte en 3,3 miljoen euro voor Zeeuwse landbouwinnovaties.

1976 en Maxine Nightingale, Right Back to Where We Started From. Daarvoor in de Beverlands Ochtendshow uit die leuke film Zootropolis 2. Ik heb hem onlangs mogen zien in het vliegtuig op weg naar Bangkok. Shakira en Zoo. 19 juli, laten we eens even gaan kijken wie er vandaag weer een jaartje bij mogen schrijven. Ik heb de celebrity verjaardagskalender er even voor je bijgenomen. Jarig vandaag, actrice Kathleen Turner, zo wordt 72 jaar. Choreograaf en zangeres Paula Abdul, 64 jaar. Nederlandse zangeres Gladys Grace, 48. En rapper Macklemore, is artiestenaam voor Ben Haggerty. Hij wordt vandaag 43 jaar. Voor het laatst deze week geven we een hengstaande verjaardagsroulette en gaan we kijken waar het balletje gaat vallen. En hij draait, en hij draait. En het balletje komt op Macklemore samen met Ryan Lewis en Ray Dalton.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Israël moet de Verenigde Staten te vriend houden, want ze zijn de enige bondgenoot die het land nog heeft, waarschuwt de Amerikaanse vicepremier J.D. Vance. Hij reageert daarmee op Israëlische kritiek op het akkoord met Iran. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Er staat één file in de regio op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En er rijden op dit moment geen treinen tussen Roermond en Sittard. Dat komt door een wisselstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Vrijdagmorgen 19 juni, het is 9:10. Goedemorgen, het is de Beverlandse ochtendshow met Juan Luis Guerra uit het begin van de jaren 90. Grote zomerhit in 91, Burbujas de Amor. En daarvoor Janis Ian, Fly Too High. In Capelle gaan twee spoorwegovergangen tijdelijk dicht vanwege werkzaamheden van ProRail. Het verloren wegje is afgesloten vanaf morgenavond tot maandagmiddag 22 juni. Overgang aan de Dijkwalseweg is vanaf maandag 22 juni 7 uur 's morgens tot 3 uur 's middags niet geopend. En door werkzaamheden aan het spoor rijden er vanaf morgen tot en met maandag 29 juni geen treinen tussen Goes en Bergen op Zoom. De NS zet hier bussen in. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Controleer voor je vertrek even de reisplanner van de NS. De gemeente Goes gaat delen van de binnenstad van Goes vergroenen om hittestress tegen te gaan. Rond het stadskantoor, de Zusterstraat en het Bastion komen onder meer extra bomen, schaduwplekken en waterpartijen. Het project maakt deel uit van het Europese programma Cool Neighborhoods, waarin wordt onderzocht hoe groen kan zorgen voor een koelere en prettigere leefomgeving. En 9 Zeeuwse landbouwprojecten ontvangen samen 3,3 miljoen euro van de provincie en het Europees Landbouwfonds. Het geld gaat naar innovaties op het gebied van waterbeheer, precisielandbouw, duurzame teelten en vermindering van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Volgens gedeputeerde Arno Vaal helpen de projecten de Zeeuwse landbouwsector om duurzamer, slimmer en toekomstbestendiger te worden.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

0: Bette Midler bij Streekomroep de Beverlanden. To deserve you.
1: De culturele agenda.
0: Daarvoor René Gielhoed uit Zonnemeren met de andere leden van Vos. Nieuwe single van hun Magical Mystery, alsof ze alles weet. Op de zomerradar vandaag, vrijdag 19 juni, de Beverlandse agendatip. Simon Keizer bracht onlangs het boek Wat moet, dat moet uit. Het was als Storytel al uitgegeven, maar na twee toevallige ontmoetingen in het vliegtuig met voormalig radio-dj, VJ en ondernemer Michael Pilarczyk heeft hij laatste het boek van Simon via zijn uitgeverij Invictus Publishing uitgegeven. En voor die Storytel ontving Simon inmiddels een Storytel Award. Zondag 5 juli dan komt Simon Keizer naar Goes. Vanaf 3 uur 's middags komt hij over zijn boek vertellen en speelt en zingt hij enkele van zijn liedjes. En uiteraard neemt hij de tijd om zijn boeken te signeren. Zondag 5 juli vanaf 3 uur bij Boekhandel De Koperen Tuin in Goes. Terug naar 2007, toen was hij nog samen met Nick.

The Score en Best Part. Daarvoor Nick en Simon. 5 juli is Simon Keizer te gast bij boekhandel De Koperen Tuin in Goes. Naar aanleiding van zijn boek Wat Moet, Dat Moet in de Beverlandse Ochtendshow. Je hoorde het duo met Kijk Omhoog. Dit was de Beverlandse Ochtendshow voor vrijdag 19 juni en gelijk voor deze hele week. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep De Beverlanden. Een nieuwe aflevering van De Hesselschudding met Hessel Mijnema. Om 3 uur Rob de Graaf. Om 5 uur ben ik andermaal bij je terug op het apparaat. Om 7 uur vanavond Henk de Kiewiet. En om 9 uur Camille Jansen met Hits from the Heartland. Ik ben bij je terug met de Beverlandse Ochtendshow maandagmorgen om 7 uur. Maak er een hele mooie dag en een heel mooi weekend van. Geniet van alles wat de Beverlanden vandaag te bieden hebben. Graag tot vanavond en anders tot maandagmorgen.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen.

Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file in de regio. Op de A73 vanuit Venlo naar Nijmegen heb je tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten vertraging. Ze aansluiten over 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het Lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staan geen files, maar er is nog wel steeds vertraging op het spoor. Tussen Roermond en Sittard rijden nog steeds geen treinen door een wisselstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld, dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen twee keer vaker zelfmoord dan vrouwen.

Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. De autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Marhezen en Nederweert is het aansluiten over 5 kilometer. En dat kost je ongeveer 10 minuten extra. En de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Waspik en Waalwijk ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestand tot Brabantse Wal,

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting.

Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Leende en Weert Noord. Dat komt door een ongeluk. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug heb je ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Leenderheide en Leden doe je er 10 minuten langer over. A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout 5 minuten extra. En de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestand tot Brabantse Wal.

De dag door met streekomroep de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. De inspectie had liever vooraf van de ingrijpende maatregel geweten. Er is door de inspectie niet gecontroleerd op handhaving van het verbod. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van

Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A2 maar dan richting Maastricht tussen Knoppen Leendeheide en Leende 10 minuten extra. En een kwartier extra ben je onderweg op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Tussen Etteleur en Sint-Willebroort staat 5 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Dan de N289 Goes-Putten. Die is tussen Rinnand en Tolen in beide richtingen dicht door een brand langs de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines.

heb je een kwartier vertraging op de A2 richting Maastricht tussen knooppunt De Hocht en Maarhezen. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht 5 minuten vertraging. Er is daar lading verloren. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp heb je 5 minuten vertraging. En de A59 Zierikzee-Den Bosch ook 5 minuten extra voor het knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van

Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 90 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nu de meeste vertraging. Eerst tussen Leendeheide en Leende 10 minuten extra. Verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Oler nu er ook 10 minuten langer over. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp is de vertraging 10 minuten. En dat geldt ook voor de A73 naar Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: En wij zeggen een hele goede vrijdagmiddag. En die zijn weer ondergetekende. En Ad, Ad.
3: Hoi, hoi. Ik ben er ook weer.
2: Ja, dat dacht ik wel. We mogen tijdreizen.
3: Tot twee uur,
2: precies. En deze tijdreis die begon eigenlijk in het jaar 2026. Want Home to Us van Paul McCartney samen met Ringo Starr komt allemaal van het nieuwe album van Paul McCartney. Dat ondertussen trouwens ook nummer 1 is, het album dan, hè, in Amerika. Dat is zijn 14e nummer 1 notering met een album voor deze Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane heet dat album. Ringo Starr dus achter de drums en ook zang. Dat is voor het eerst dat zij dat samen doen trouwens. En als muzikanten, dat weet niet iedereen, de achtergrondvokalen, onder andere door Chrissy Hynde.
3: Oh, dat wist ik niet, van de Pretenders. Hè?
2: Ja, die is daarop te horen. Mm. Dus en het hele album is fraai, ik heb hem thuis en het is ongelooflijk. En ik heb met Paul McCartney wel vaker, maar nu helemaal, als je het vaker hoort, dan wordt het steeds mooier. En bovendien, alle instrumenten, behalve dan die drums van Ringo Starr net, speelt hij zelfs de blaasinstrumenten.
3: Ja, hij is er best goed in, hè, tegenwoordig.
2: Ja, echt waar, multi-instrumentalist is hij, ja. Zeker weten. Mellow Yellow en Donovan, 1967. Ik vond hele bijzondere dingen terug van dit nummer Mellow Yellow. Dingen die ook niet iedereen weet. En dan zoek je, zo ben ik dan, dat is ook een hobby in een hobby noem ik het wel eens. Zoek je verder. Het nummer gaat namelijk over drugs. Destijds ging het verhaal dat gedroogde bananenschillen een soort van hallucinerende werking zouden hebben.
3: Oh, dat ga ik eens proberen.
2: Ik moet oppassen. Dat gerucht werd mede in de wereld geholpen door een zekere Country Joe McDonald's. Maar die zegt, nee, dat is helemaal niet waar. Het gaat over een vibrator. Dat is ook wel in combinatie met een banaan. Een electrical, een electrical banana. Daar heeft hij het over. Dat heeft die Country Joe dus over, hè?
3: Ik wist niet dat die dingen in 1969 al bestonden.
2: Blijkbaar.
3: Ja, blijkbaar wel. Ja.
2: En we hadden het net al over de Beatles en Paul McCartney. Nou, dit nummer daarvan dacht men aanvankelijk ook dat het van de Beatles was. Dat is niet helemaal waar. Maar Paul McCartney heeft wel samengewerkt met deze Donovan. En hij zong ook mee op Mellow Yellow. Dus hij is op dat nummer ook te horen. Zo dadelijk. En hij heeft trouwens na verluid op meer nummers van die LP Mellow Yellow meegespeeld en gezongen Paul McCartney. Nou, een heel verhaal, hè?
3: Ja, op naar de bananen, zou ik zeggen.
2: Ja, precies, samen met Donovan. En dan 1967.

0: hele verhaal ervoor en af. Krijgt er denk ik een andere lading, dit nummer, hè?
1: Ja, ik moet zeggen, hij klinkt toch wel een beetje high op dat nummer.
0: Ja, nou, dat was hij waarschijnlijk ook.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, Donovan met zijn Mellow Yellow. Er zijn zelfs covers van dit nummer gemaakt, maar niet zo populair geworden als dit natuurlijk. Hè. Er is zelfs een Franse versie van. En een zekere Caterina Caselli, die zong het in het Italiaans zelfs. Oh. In 1967, ja. En toen heette het Cello Giallo. Ja, dat vind ik ook wel wat hebben.
1: Ja, ja.
0: Dat zeg ik zomaar. 1970 en dan gaan wij naar Melanie. En ja, dit komt allemaal van het album Candles in the Rain uit 1970. Waar praten we over deze echte klassieker? Lay Down.

0: Dus Olivia Dean is aan het doorbreken hoor. Dit was haar So Easy uit 2026. Zij zelf komt uit 1999 en uit Engeland. In 2017 kwam zij voor het eerst in beeld, maar dan als achtergrondzangeres bij de band Rudimental. Maar ik zag laatst een interview met haar en zij heeft er echt wel zin in. En ik geloof dat zij een hele mooie toekomst tegemoet gaat, deze Olivia Dean.
1: Ja, dat is heel klein persoon, hè?
0: Ja,
1: zij.
0: Heel klein meisje. Ja, wel echt waar, maar een geweldige stem.
1: Dan zeker.
0: Geldt ook voor Natalia Imbruglia. Zij zelf, die Natalia, zij komt uit 1975 en uit Australië. En bovendien is zij ook actrice. We hebben haar hier, deze Natalia Imbruglia, 1997 met haar Thorn.

0: Natalie Imbruglia, 1997, met haar Torn. Een jaartje later had zij al Big Mistake. Dat werd ook een hit. Wishing I Was There. Dat is ook een
1: hele
0: mooie.
1: Ook een leuke.
0: Oeh, ja. 1998. Wrong Impression in 2002. En het laatste wat ik van haar terug kon vinden, komt uit het jaar 2005. En dat was het nummer Shiver. Maar het werd niet echt een hele grote hit.
1: Dat ken ik niet eens, geloof ik. Misschien als ik het hoorde, hoor.
0: Maar. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben, hoor. Mm-hmm. Het werd hier in Nederland gewoon een soort van tip.
1: Oh ja.
0: Dus dan bungel je een beetje onderaan de hitlijsten, hè?
1: Ja.
0: Nou, dat kan gebeuren. Dan komen we terecht weer in de jaren 60. En dan gaan we naar de mama's en papa's. En dan zitten we weer in Amerika, de jaren 60. En ja, dat ging allemaal tegelijk op, hoor. De mama's en papa's, de Beach Boys, de Birds, de Love and Spoonful. Allemaal in die tijd. En dat was toen de zogenaamde Britse invasie in Amerika. Onder andere dus met dit, I Saw Her Again, mama's en papa's, 1966.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Antwerpen tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom-Zuid is de vertraging 10 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Ewijk en Kuik een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

0: Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Wij zijn de Beverlanden.
3: Ja, en met de Hesselschudding zaten we even in een hardrock café.
4: Ja.
3: Is wel iets, hè?
4: Ja, zeker weten.
3: Denk ik, ja, joh. 1977, dit nummer van Carole King. Zij heet eigenlijk Carole Joanne Klein. Dus Carole King is haar artiestennaam. Amerikaans singer-songwriter, dat is wat zij is. De jaren 60 en 70 natuurlijk, hè. Hele grote hits gehad. En ja, die schreef ze dan ook allemaal helemaal zelf. En dat vinden wij altijd leuk. Carole King dus. Dan komen we terecht bij Fleetwood Mac, bij Sarah, nummer van Stevie Nicks, hè, van deze Brits-Amerikaanse rockband Fleetwood Mac, want zo mag je ze toch wel noemen. Van de 5 nummers die Stevie Nicks schreef voor het album, het dubbelalbum Tusk uit 1979, ook een bijzonder fraai album om daar eens weer naar te gaan luisteren. Beetje terug in de tijd, zeg maar. Hè. Dit is misschien wel een van de mooiste nummers van dat album, tenminste, daar zijn wij Ad en ik wel over eens.

0: 1979 met Sarah van Fleetwood Mac. En toen bestond de band al een tijdje hoor, want ze zijn opgericht in 1967 door zanger en gitarist Peter Green, die toen, voordat Stevie Nicks ging zingen in die band, zelf ook de zang deed, zeg maar. Dat was hem dus, dat was Fleetwood Mac. En van Fleetwood Mac maken wij een sprongetje in de tijd weer. We gaan van 1979 naar 1999. En dat doen we met Emilia, en die heeft een mooie naam. Hanna Emilia Rydberg Mituku, dat is haar naam. Zij komt uit Zweden en vandaar misschien wel het mooie Mituku erachteraan. Het is wel een beetje een eendagsvlieg, had hij ook al net van, volgens mij heeft ze verder niks gedaan.
1: Nee, tenminste niet wat ik ken.
0: Klopt, er is verder ook helemaal niets van haar te traceren, zeg maar. Maar dan zijn we wel blij dat we dit hebben, want het is leuk hoor. Big Big World, Emilia, 1999.

0: ugly girls like me at 17.
1: Ah, lekker romantisch eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: At 17, James Ian. Dit nummer komt uit 1975. Zijzelf komt uit 1951 en uit Amerika. En zij is behalve singer-songwriter trouwens ook auteur.
2: Oeh.
1: Ja. En haar eerste single voor haar hier zo in Nederland, dat was Fly Too High.
2: Ja, dat vind ik toch steeds een waanzinnig.
1: Ja, echt. Ja. Dat was 1979. Dit was dus 4 jaar daarvoor, in 1975, met haar At 17. The Pretenders en I'll Stand By You. Dan zitten we in 1994 met deze Britse rockband The Pretenders. En komt allemaal van hun alweer 6e album was het toen. The Last of Independence heette het album. Het album kwam uit in 1994 en het nummer dus ook Pretenders, I'll Stand By You.

0: I'll Stand By You, zo heet die, The Pretenders. Dus met Chrissy Hynde, hè, ook te horen op het nieuwe album van Paul McCartney, wat ik al vertelde.
1: Ja, daar hadden we het over, aan het begin van het programma.
0: Leuk hoor. Ja. Zij zijn trouwens opgericht al in 1978, hè, de Pretenders.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja, onder andere dus door Chrissy Hynde.
1: Ja. Nou, ik vind het altijd wel leuke muziek.
0: Blijft goed.
1: Ja.
0: Yes. Oei, de vrijdageditie begint op zijn einde te lopen. Nou.
1: Ja, het is bijna 2 uur. Ja, tijd dus om naar huis te gaan voor jou.
0: Vandoor, ja, voor mij wel, voor jou nog niet.
1: Nee, ik ga wat later naar huis.
0: Je gaat, ja, ik wou net zeggen, het heet wel naar huis.
1: Het heet naar huis en ik begin daar om 5 uur aan en om even na 7 ben ik thuis.
0: Ja, precies.
1: Kun je nagaan hoe ver ik weg woon.
0: Ja, mag ik het vertellen? Maar je mag wel.
1: Ja, hoor, mag wel.
0: Middelburg.
1: Ja, ja. Dus
0: zijn we, dit is een interlokaal programma, hè?
1: Ja, ja.
0: Hans Weert in Middelburg.
1: Ja, Hans Weert in Middelburg.
0: In de studio in Goes.
1: In de studio in Goes, ja.
0: Goed, hè?
1: En te horen over heel de wereld.
0: Ja, en ook dat nog.
1: Ja,
0: ja, zeker. Mijn dochter in Amerika kan meeluisteren.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja.
1: Moest ze wel vroeg op.
0: Ja, dat is een ding. Dat is een heel andere tijd daar, hè?
1: Ja, 6 uur eraf.
0: Zij is trouwens groot voetbalfan, dus zij volgt het Nederlands elftal ook op afstand.
1: Ja, zei je.
0: Helemaal,
1: ja,
0: in oranje uitgedost samen met haar tweelingzonen en hun broertje.
1: Mm-hmm.
0: En hun man, ik heb daar hele mooie filmpjes en beelden van gezien. Mm. Want ze zijn echt wel oranje fan.
1: Leuk, ja.
0: Maar dat vind ik ook.
1: Ja.
0: Goed zo. Hé, we wijken helemaal af, want we gaan er vandoor zo dadelijk, zoals gezegd al.
1: We gaan wel de kant van Amerika even op, hè?
0: Dat doen we met Brian Adams, hè?
1: Ja, richting Canada.
0: Ja, Canada.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel een eindrijden, hoor. Vliegen.
1: Ja, dat is ook maar.
0: Dus de man van mijn dochter, die woont in Boston. En daar heeft hij dus ook zijn familie. Dus als ze even op familiebezoek gaan, dan moeten zij vliegen.
1: Ja, wat is dat? 1000 kilometer of zo?
0: 1200.
1: Nou, kijk.
0: Ja. Is wat, hè?
1: Pak je de auto niet.
0: Nee, dat doen ze dus ook niet.
1: Nee.
0: Mm-hmm. En, maar Amerikanen vliegen vaker, hè?
1: Ja.
0: Ze zijn daar gewoon gewend. Dus voor hun net als de auto, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, joh. We gaan nog even wat leuks doen voordat wij u gaan verlaten. Ik ben er maandag pas weer, maar dan wel weer samen met Ad. Ad is er dus straks. De omroep is er 24 uur per dag. Blijf zeker luisteren naar deze omroep. Geniet ervan. Kijk op de website. En wat ons betreft een heel fijn weekend alvast. En tot de volgende. Hier zijn ze nog eventjes, Brian Adams samen met Melanie en When You're Gone.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het aantal ebola-gevallen neemt nog steeds wekelijks toe. Momenteel lopen er experimenten met verschillende behandelingen, er is echter nog geen goedgekeurd vaccin of medicijn in omloop. De Europese Unie komt met een financieel hulppakket van 493 miljoen euro.

Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat er al 110 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Leendeheide en Budel een kwartier extra. De A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom-Zuid. 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofd.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Hij wil Starmer opvolgen als premier, maar kan dat pas doen als hij officieel parlementslid is. Ook heeft Burnham de steun nodig van minstens 20% van de Labour-fractie. Starmer wordt steeds minder populair, maar zegt zijn leiderschap te zullen verdedigen. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. De leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. De bedrijven zouden jarenlang prijsverhogingen hebben afgestemd en daarmee de concurrentieregels hebben overtreden. Volgens onderzoekers werden populaire ijsjes vaak tegelijk en met hetzelfde bedrag duurder. Het nieuws zorgt voor woede onder consumenten die denken jarenlang te veel te hebben betaald. De betrokken fabrikanten werken mee aan het onderzoek van de Japanse mededingingsautoriteit.

Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is erg druk in het zuiden van het land, met bijna 200 kilometer file inmiddels. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht, voor knooppunt Empel een half uur extra reistijd. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel ook een half uur oponthoud. En treedt daar langzaam op 12 kilometer. De A27 Utrecht richting het zuiden, voor Werkendam 20 minuten vertraging. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A50 van Eindhoven naar Os. Voor Eerde is dat het geval. Hier is de linkerrijstrook dicht. Er staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Venray Noord 7 kilometer file met een kwartier op onthouden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Iets met ik ben blauw. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik ben nog helemaal niet blauw. Nou ja, bijna blauw. Nee, dat valt allemaal mee. Schenk hier een biertje in. Ik zou zeggen, hey, welkom. Dit is Club 45. Het is vrijdag.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, het is vrijdag. We trekken het bier weer open.
1: Het is vrijdag.
0: Eén dag in de week, hè, dan mag dat gewoon op de radio.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, niet dat bier, maar Club 45.
1: Hey,
0: ik heb er hartstikke veel zin in.
1: Sta op. En 1, 2, 3.
2: Club 45.
0: Goed, dit is Club 45. We hebben hele mooie plaatjes voor jou. Het is heel mooi weer buiten in ieder geval. Ik vind het mooi weer. Wat jij ervan vindt, ik heb geen idee. Je mag het me laten weten. Stuur maar even een mailtje of zo. Hey, alles kan, hè. Alles mag. Laat je lekker gaan. Ja, vrijdag zijn, gooi die versterker lekker hard. We

0: is aan. Het eerste uur is altijd een beetje rustig. Maar ik heb zoiets van, ik heb de zomer in mijn bol. En nee, die ga ik niet draaien. Maar dat betekent wel gewoon, gewoon mooie muziek. Zomerse muziek ook. Ja, ja, dat in ieder geval. Hè.
1: Club 45.
0: Goed, het is vrijdag. Dat weten we nou inmiddels wel. Wat denk je van deze? Jamaican.

Herrie, maak het eerste uur. Nou ja, weet je, het is gewoon mooi weer. En ik dacht, een beetje zomerse muziek, dat moet toch gewoon kunnen? Want het is nou eenmaal 2026. Het is gewoon, redelijk zomer toch? Weet je, het maakt niet uit of zomer of winter is, als het maar mooi weer is. Maar goed, even terug naar het format. We gaan een beetje rustig aan. Ja. Wat denk je van Dana? All Kinds of Everything. Zo even verschakelen, even een tandje terug.

0: Ja, een beetje rustig aan. Ja, maar ik vind het wel een beetje rustig aan. Ik heb zoiets van, ik kijk naar buiten en ik dacht van, weet je wat? Ach, maak het uit dan ook uit. Ja, het moet gewoon kunnen.
1: We are ready.
0: Ja, we zijn gewoon klaar. Ben je klaar? Ja, we are ready.
2: We are ready.
0: Wat? Ja, we are ready. Dit is Club 45. Are you ready?

Die kan ik elke vrijdag wel draaien eigenlijk. Hij blijft gewoon erg mooi. En zullen we trouwens wat vrijdagplaatjes gaan draaien? Wat denk je bijvoorbeeld van Friday on my mind? Ja.

0: Ja, dan kunnen we natuurlijk constant eigenlijk vrijdagplaatjes gaan draaien. Maar ja, St. Quarters Friday. Het is gelukkig vrijdag vandaag. Dat betekent eigenlijk dat we gewoon geen vrijdagplaatjes moeten draaien. Want eigenlijk is het gewoon al vrijdag. Dus waarom zouden we dat dan doen? Ja, ik heb geen idee eigenlijk.
1: Met de lekkerste tracks uit 60 jaar popmuziek het weekend in.

0: is mooi weer, dus ach, weet je, laten we het vieren.
1: Hier start je weekend.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Erik Evengroen van de ANWB. Het is al erg druk in het zuiden van het land met bijna 230 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we onder andere op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Vanuit Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel staat bijvoorbeeld een half uur of heb je een half uur oponthoud. En op de A27 van Utrecht naar Gorinchem ook daar bijna een half uur vertraging. Verder valt op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Roosteren een kwartier extra reistijd en de A50 tenslotte Eindhoven.

0: up the graph. Place the hits from the 60s, the 70s, the 80s, and the 90s.
1: With the speed of an old vinyl record.
0: 45 RPM. Club 45.
2: De rockschijf van dit uur.
3: Omdat het een beetje mooi weer is, Bicycle Race. Pak je fiets, Queen.
2: Zet je radio keihard.

Brandy, ja, je weet wel, een drankje in ieder geval. Looking Glass, dat is een bril natuurlijk. Wat dat met Brandy te maken, ik heb werk geen idee. Maar eventjes anders, 20 seconden met mij. Zou je dat volhouden of zou je dat niet volhouden? Ik ben eigenlijk benieuwd. Hebben ze een plaatje voor gemaakt? Wat denk je van deze? Ruben Hillen. I've got

Elke vrijdag is hier Ultimate Chaos. Oftewel de ultieme chaos. De Bartje loopt hier binnen, je struikelt bijna over de drempel. Kopje koffie bijna over de grond, over het tapijt. Maar dat valt allemaal mee, gelukkig een paar druppeltjes. Maar hij is zo meteen is hij er klaar voor. Hij moet even iets wat opruimen, dus nog één plaatje. Ja, deze. De Redneck deze. De Redneck. Cotton Eye Joe. Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Op een of andere manier is hij altijd een dikke pijn op vrijdag. Ik weet niet waarom.

0: Het is tijd voor Bart. Dus Bart, ga je gang.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het hart is net een bloem die tegen de verdrukking in toch weer opkomt en begint te bloeien. Laat dat een goede raad zijn voor jou, nu alles zo tegen zit. Je vindt het veel te druk in deze stad en je bent juist op zoek naar wat ruimte om je heen. Maar ja, die is niet te vinden. Sterker nog, je hebt het gevoel dat het geluk je helemaal in de steek gelaten heeft. Dan dacht je dat je eindelijk een maatje voor de rest van je leven had gevonden en dan heeft hij je ook weer verlaten. En dan die stad. Die stad waarvan je zegt dat je er dol op bent, maar je weet zelf ook wel dat het helemaal niet waar is. Je kent deze stad van haver tot gort, maar je bent er altijd anoniem en onbetekenend gebleven. Kortom, alles zit tegen. Maar waarom kijk je dan niet verder dan je neus lang is? Kijk eens naar al het moois dat de wereld te bieden heeft. Naar de prachtige kleuren, de landen in Azië die zichzelf net hebben ontdekt. Let eens op de bergen, als de wolken die ze verborgen hadden net aan het openbreken zijn. Kijk naar de vissen in de zee, het vuur van de nomaden in de woestijnen en naar het wonder van de olievelden. Als je daar oog voor hebt, dan zie je vanzelf een regenboog. En die regenboog die brengt je naar al het moois dat het leven je te bieden heeft. En dan zul je het wel met me eens zijn. Wat je niet hebt, heb je ook niet nodig. Geniet ervan, zolang het kan. Ondanks alles is het namelijk een prachtige dag. Laat hem niet uit je handen glippen, want voor je het weet is die mooie dag gewoon weer voorbij.

It's a beautiful day. Kijk naar buiten. Ga naar buiten. Kijk naar buiten. Het maakt eigenlijk niet uit. Maar in ieder geval, geniet in ieder geval van het mooie weer. Want het is maar één keer mooi weer. Hè. Zo, voor je het weet, dan vriest het weer. En sneeuwt het weer, hagelt het weer. En geen

0: Danzando. Lambada.
1: We hebben nog één plaatje te gaan en dan gaan we neer naar het tweede uur. Zo snel gaat het alweer. We zijn bijna op de helft. 50% van Club 45 hebben we bijna gehad. En dan kan je eindelijk kan je weer rusten. Zometeen die andere 50% nog eventjes overleven. En zometeen, hè? Ja, dan gaan we het weer los. Ja, tot zometeen. Nog één uur, hè? Nog één uur. Een heel uur.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. En het Limburgse El is 34 graden gemeten, dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. En daarmee is het oude dagrecord uit 2000 met een tiende graad verbroken. Van een officieel warmterecord is nog geen sprake, omdat het record in De Bilt niet is gesneuveld. Daar werd het vanmiddag 31,4 graden, dat is wel de hoogste temperatuur van dit jaar tot nu toe. Het warme weer houdt aan en morgen kan er regionaal opnieuw een hittegolf ontstaan. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan 3/4 van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Onderzoekers schatten dat ruim 13.000 van de 17.000 jongen zijn overleden. Ook onder pinguïns en andere diersoorten zijn er opvallend veel slachtoffers gevallen. Australië onderzoekt nu de situatie verder en bereidt zich voor op een mogelijke verspreiding van het vogelgriepvirus naar het vasteland. Er is al een plan van aanpak dat bijna 70 miljoen euro

Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het druk op de weg. Er staan bijna 20 files, 19 om precies te zijn, met in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en Knoop het Gouwe, 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 7 kilometer met ook een kwartier extra reistijd. En het is ook aansluiten op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, voor Wassenaar Centrum 2 kilometer met een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: 3, 2, 1, 0. Club 45.
1: Zo, het tweede uur is alweer begonnen. Ik heb een lekkere chocolademuffin. Oh, heerlijk. En een bakje thee en platen.
2: Hallo.
1: Hey, hallo, daar gaan we weer.
0: Rob de Graaf.
1: Heb je even 7 seconden de tijd? Nou, 7 seconden duurt wel lang hoor. 4 minuten. 7 seconds.

7 seconden. Nou, het duurt langer in ieder geval 4 minuten. Maar ik wacht in ieder geval op jou. Hè. Ja, maar voorlopig hebben we nog een uur te gaan. En wat denk je van deze plaat? Doc Days Are Over en Florence and the Machine. Ik vind het wel heel apart eigenlijk. Ik vind het best mooi. Je moet eventjes goed luisteren. Luister eventjes. Ga even zitten of zo.

Zo. Mooi? Of niet mooi? En ik weet het is geen ochtend. Maar kijk gewoon naar buiten. De zon die is er toch? En als de zon er niet is, dan is achter de wolken echt, daar is die gewoon. Ja, ik weet het zeker, want ik heb het zelf gezien. Hé, hey, we gaan een beetje disco draaien. Ja, ja. The Emotions, I Should Be Dancing, 1979. Zo'n ouderwetse aankondiging, weet je wel. Ja, dan noemen we de titel van de plaat en de artiest, ja. Is niet meer echt van deze eeuw, nee. Ik had het over die muffin, hè? Was een chocolademuffin. Maar wat kruimelt dat ding, zeg. Oh. Maar goed dat ik er niet boven de mengtafel heb opgegeten, want dat mag je niet, hè? Nee. Je mag hier eten in de studio, maar wel minstens een meter hier van die mengtafel vandaan. Dat is me goed ook. Zo even gaan stofzuigen.

0: En dat is eigenlijk het enige wat je moet doen op vrijdag. Dansen. We gaan gewoon lekker dansen het weekend in. En zit ik een beetje te kijken. En dan denk ik van, hey, weet je wat? Ik ga een plaatje draaien over strand. En ja, ik weet het. Dat is heel lang geleden. En Boudewijn de Groot is ook heel lang geleden. Maar hij is wel erg mooi. Het is een beetje het laatste rustige nummer wat ik dit uur ga draaien. Ja, echt, echt, echt. Want ja, je weet, het tweede half uur is...
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende grient. Daar springt de Randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met ander naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin een daverend gat. De inhoud ligt verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. En het Limburgse El is 34 graden gemeten, dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan driekwart van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 25 files in het zuiden van het land met in totaal 150 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel een kwartier extra reistijd. De A2 van Den Bosch naar Utrecht. Voor Zaltbommel 20 minuten vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel aan de andere kant is dat dus 12 kilometer met ook een half uur oponthoud. De A16 valt op. Belgische grens richting Breda. Voor knooppunt Galder is een aanrijding.

0: Iets met ergens om de hoek. Maar waarom de hoek? Ik heb geen idee. In ieder geval, man. Just Around the Corner, Cock Robin. En ik heb weer wat zomersmuziek klaarstaan. Ja, wat denk je van deze plaat namelijk? Danza San Parai.
1: This is Club 45 of Rob de Graaf. Plays the nicest music for you. Every Friday, he is on your radio. You can feel the energy. And Rob will give new energy. Put your radio on and listen. You may sit, dance, sing, or jump. Club 45 is 2 hours of the best music. So be there.

0: En je dacht dat ik geen keiharde muziek kon draaien.
1: Polo beat.
0: Nou, bij deze in ieder geval. Wat denk je van deze trouwens? Oh, hoppakee. The Summertime. We gaan verder. Wij komen op Polonaise. Pakken jullie ook. Het schudt alles. Neem een glaasje bier, een glaasje water, een glaasje thee.

De mooiste periode van het jaar eigenlijk. Alhoewel, nou, het voorjaar is eigenlijk het nog mooier, want dan is het kaal. En dan komen de blaadjes naar bomen en dan gaat alles groeien en zo. De tulpen en de narcissen. Maar dat stadium zijn we al voorbij. We zitten nou gewoon eenmaal in de zomerperiode. En dan is het gewoon echt, gewoon genieten. Ja, toch?

En of het nou gewoon heel simpel koud is of niet, of het regent of niet, maakt allemaal niet zoveel uit. Weet je, ik bedoel, het is zomer. En het wordt vanzelf ook alweer 30 graden. En als het 30 graden is, nou mooi, dan geniet er in ieder geval van. Want zo vaak komt het niet voor in Nederland. Ik denk trouwens dat ze in België vaker mooi weer dan in Nederland. Ja, hoe komt dat? Wij liggen noordelijker, hè? Ja. Wij zitten meer daar in Noordpool.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's cash. Volgens de politie worden de verstopplekken in auto's steeds geavanceerder. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. De Almeerder krijgt ook een contactverbod van 3 jaar en hij moet het meisje zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man verkrachtte het meisje in een mobiel toilet. Hij kocht een drankje voor haar, duwde haar in een dixie toen ze wilde plassen, draaide de deur daarna op slot, trok haar kleding naar beneden en misbruikte haar toen. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Ook verdwijnt het recht van burgers om de president rechtstreeks te kiezen, dat doet het parlement voortaan. De Senaat van Zimbabwe moet het voorstel nog goedkeuren, maar het lijkt waarschijnlijk. Critici noemen de wijziging een aantasting van de democratie en een verlenging van de macht van de president.

Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt ook in het zuiden van het land. Inmiddels alweer achter ons. Maar nog altijd zo'n 120 kilometer file in totaal. En op een aantal plekken ook nog files met veel vertraging. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. Een half uur vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel. En er staat daar 14 kilometer file. De A16 Belgische grens richting Breda. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Galder. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd ruim een half uur. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam. 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Naar huis
1: met Marcel Steenbakker.
0: En we mogen vandaag het stokje weer even overnemen van Ad Vermeer. Hij geniet van een lekker lang weekend. Is met zijn schepje en zijn emmertje waarschijnlijk een strand op gaan zoeken.

0: naar huis. De Beverlandse Avondshow.
1: Yeah. Like the way this is going back.

0: Daarvoor in de Beverlandse avondshow, BB Rexha in goed gezelschap van David Guetta uit de hitlijsten van dit moment, Sad Girls. 4:15 geweest, het is een tropische dag op Noord- en Zuid-Beverland vandaag. De zon die schijnt volop, temperaturen zijn rond de 33 graden, maar door de hoge luchtvochtigheid voelt het iets warmer aan. Hou eventjes de lucht in de gaten, want er zijn stevige buien en onweer op komst. Zal niet overal zijn, maar toch hou er even rekening mee. Morgen brengt een aangename afkoeling met maxima rond de 25 graden. Blijft het morgen zomers warm, maar die drukkende hitte zoals vandaag, die verdwijnt. Het wordt een schitterende dag met veel zon, een frisse noordwestenwind en maar liefst 15 zonuurtjes. Bovendien blijft het morgen de hele dag droog. Voor veel mensen waarschijnlijk de mooiste dag van het weekend. Aanstaande zondag wordt het opnieuw warmer. Temperatuur loopt dan op naar ongeveer 29 graden en de zon die laat zich lange tijd goed zien. In de loop van zondag neemt de bewolking toe en groeit de kans op enkele regen- of onweersbuien. Vooral later op de dag kan het daardoor wat onstuimiger worden. En ondanks die buienkans blijft het een warme en zomerse dag zondag. Kortom, vandaag tropische hitte met kans op onweer zomerheen. Morgen volop zon en comfortabel zomerweer. En zondag opnieuw warm met later op de dag mogelijk een bui.
1: Naar huis met Marcel Steenbakker.
0: En Purple Disco Machine, Bad Company.

0: Purple Disco Machine in de Beverlandse Avondshow met Bad Company. En zojuist uit Zweden, Zara Larsson. Over Zweden gesproken hebben we zo meteen nog even wat nieuws over. Vrijdag 19 juni, het is vandaag Wereld Drenteldag. Ja, ik moest ook eventjes gaan zoeken op het internet bij Mr. Google wat dat nou precies allemaal inhoudt. Het is eigenlijk een dag die zegt van, doe eens rustig aan. Nou, dat mag bij deze tropische temperaturen geen probleem zijn. Geen haast, geen volle agenda's. Gewoon lekker genieten van alles wat je onderweg tegenkomt tijdens bijvoorbeeld een mooie wandeling langs de Ooster- en Westerschelde. Ja, het is een mooie gedachte voor deze vrijdag. Aan het begin van een enerverend weekend hier met Streek Omroep de Beverlanden. Soms ontdek je juist iets moois als je geen haast hebt.
1: Dit is Naar huis.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Het weer: toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, ook in het zuiden van het land. De meeste files worden voorzichtig gaan, ook wat korter. Wat nog opvalt is de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten extra reistijd. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Kerkdriel ook nog eens 20 minuten oponthoud.

15 over half 6 zitten bij van onze avondshow. Johnny Britt, You Are Beautiful. Daarvoor hierbij streekomroep de Beverlander. Direct na de hoofdpunten van het nieuws. Airplay track van vorige week. Nee, twee weken geleden. The Script and Man in the Arena. Damstraat in Ierseke gaat vanaf dinsdag even afgesloten worden. De pijnpolie van het Admiraal de Ruiter ziekenhuis is tijdelijk gesloten door personeelstekort. En flexvervoerder Reizen door Zeeland past vanaf maandag trajecten aan. Kort nieuws hier bij streekomroep de Beverlanden. De Damstraat in Ierseke is dinsdag aanstaande gesloten voor werkzaamheden aan de riolering. Het verkeer wordt omgeleid via de Groenings van Zoelenlaan, de Havendijk en de Molendijk. Terwijl verkeersregelaars het verkeer begeleiden. Ook het openbaar vervoer ondervindt hinder hiervan. De bushaltes Molenlaan en Damstraat zijn dinsdag tijdelijk buiten gebruik. Het Admiraal de Ruiter ziekenhuis is per direct gestopt met de pijnpolie in Goes en Vlissingen. En dat vanwege een tekort aan personeel. Daardoor moeten zo'n 250 patiënten met een afspraak of op de wachtlijst voorlopig uitwijken naar andere zorgverleners. Het ziekenhuis zoekt naar oplossingen en hoopt de afdeling na de zomer weer te kunnen openen met nieuwe medewerkers. En Reizen door Zeeland, sinds kort de flexvervoerder in de provincie, past vanaf maandag haar trajecten aan. Het flexvervoer moet weer een aanvulling worden op het bestaande openbaar vervoer. Trajecten waar openbaar vervoer beschikbaar is, zullen grotendeels uitgezet worden. De capaciteit die hiermee vrijkomt, kan ingezet worden in gebieden die minder goed bereikbaar zijn. Tot 7 uur vanavond, dit is de Beverlandse Ochtendshow, met nu corona op je radio.

naar huis. Een weekend vol warme temperaturen tegemoet. Die Die, het is de theme song van de wereldkampioenschappen voetballen die inmiddels een week onderweg zijn. Nederland speelt morgenavond het Nederlands elftal om 7 uur Nederlandse tijd zijn tweede duel tijdens de WK. Na het gelijkspel tegen Japan lijken de kansen voor een zege op tegenstander Zweden gunstiger. Volgens voetbalanalisten maakt Oranje 56% kans op een overwinning. Maar de bal is rond en het spel is pas gespeeld als het laatste fluitsignaal klinkt. De wedstrijd tegen Zweden wordt gespeeld in Houston en wordt live uitgezonden bij de NOS op Nederland 1. Vanaf 7 uur morgenavond. Duimen maar. En na Zweden wacht Oranje nog één duel in de eerste ronde van de groepsfase. Die wedstrijd die wordt gespeeld vrijdag in Kansas City. Is eigenlijk een beetje een thuiswedstrijd voor Oranje als het ware. Nadeel is wel dat die wedstrijd om 1 uur 's nachts Nederlandse tijd wordt gespeeld. Zullen niet zoveel mensen zijn die dat live op televisie mee gaan maken. Alhoewel, je weet maar nooit. Hier is 5 Star terug in de tijd naar 1985. All Fall Down. Oh.

9. Sinds Nick en Simon het meest populaire duo van Nederlandse entertainment op dit moment. Suzanne en Freek halverwege in de Beverlandse avondshow. En inderdaad, we zijn ook halverwege. Je weekend is begonnen hier bij Streek Omroep de Beverlander. Zometeen na de mededelingen van 6 uur bij je terug voor deel 2 van Naar Huis de Beverlandse avondshow. Tot die tijd onder meer deze. Ex-Airplay track. Hier is Mercy John en Ghost in the Machine. Tot zo. Okay.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris Debat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. Brussel wil landen die criminelen beschermen of niet uitleveren strenger aanpakken. Aanleiding is onder meer de zaak rond de voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos die in Sierra Leone zou verblijven. Nederland overweegt ontwikkelingssteun aan dat land te verminderen om zijn uitlevering te versnellen. Jetten wil met behulp van Europese samenwerking criminelen uiteindelijk voor de rechter brengen. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's aan contant geld. Volgens de politie worden de verstopplekken steeds geavanceerder. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad.

Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files van de avondspits lossen ook nu snel op in het zuiden van het land. Wat nog opvalt is de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel 8 kilometer met een kwartier op onthoud. En de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam daar 7 kilometer file met ook daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte. Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: zou zomaar een klap onweer kunnen geven. Of eventjes met bakken uit de hemel naar beneden komen. Hou het dus even in de gaten.
1: Naar huis met Marcel Steenbakker.
0: En Stella Lefty, hier is ze met Boston. Oh.

0: Kwart over zes geweest met Lucas en Steve, Laurent en Izzy. Bisou en oh my lord. Oh my lord. Beetje zweten, wat hebben we gezweten vandaag met z'n allen in Nederland. Maar de dag is nog niet voorbij. Ik zei het er net al, hè, hou die wolkenpartijen even in de gaten, want er kan een klap onweer uitvolgen. Gevolgd door een fix regenbuitje. En die regen die is welkom, want dat zorgt voor een aangename afkoeling morgen. Morgen met name temperaturen rond de 25 graden. Het blijft lekker zomers warm, maar die drukkende hitte van vandaag, die is morgen verdwenen. Het wordt een schitterende dag met veel zon, een frisse noordwestenwind en maar liefst 15 zonuurtjes op de klok. Bovendien blijft het morgen de hele dag droog. Voor veel mensen waarschijnlijk de mooiste dag van het weekend. Want kijken we naar zondag, dan wordt het opnieuw warmer. Ja, ik hoor je nu weer al hijgen en puffen, maar het wordt inderdaad warmer. Temperatuur loopt dan op naar ongeveer 29 graden en de zon die zal zich lange tijd goed laten zien. In de loop van de dag zondag neemt de bewolking toe en groeit de kans op een enkele regen- of onweersbui. Vooral later op de dag kan het daardoor wat onstuimiger worden. Ondanks die buienkans blijft het een warme en zomerse dag. Kort samengevat, morgen volop zon en comfortabel zomerweer. En zondag opnieuw warm met later mogelijk een buitje.
1: Marcel Steenbakker. Streekomroep De Bever.

Roel van Velzen, tezamen met zijn collega's van Velzen. Opposite Lover. Daarvoor in de Beverlandse avondshow uit de hitlijsten van dit moment. The Second Voice. En Let Me Be. 6:55. Als je nog ergens naartoe wilt, vandaag of morgen, overmorgen, ik heb nog een leuke tip voor je. Stadspark De Veste in Goes vormt namelijk tot en met zondag opnieuw het decor van Festival De Veste. 3 dagen lang staan lekker eten, live muziek en gezelligheid centraal voor bezoekers van alle leeftijden. Op het festivalterrein vind je diverse foodtrucks, optredens en volop activiteiten in een ontspannen sfeer midden in de stad. Het festival is vanmiddag om 4:00 geopend en duurt nog tot middernacht vanavond. Morgen begint het programma al om 10:00 s'morgens en zondag om 11:00 s'morgens. Festival De Veste is een gezellig uitje voor het hele gezin in Hartje Goes. Morgenavond om 7:00 dus bij de NOS op Nederland 1 live te volgen. Die tweede wedstrijd van het Nederlands elftal tijdens het WK 2026. Wedstrijd wordt gespeeld in Houston. Ze hebben weer moeten reizen vanuit Kansas City. Opponent morgenavond is niemand minder dan Zweden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de avondspits ook in het zuiden van het land. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 10 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting de Belgische grens voor knooppunt Galder 5 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dan komt nog binnen de N57 Brouwersdam richting Middelburg voor Kampenerland 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de N256 Goes richting Zierikzee. Zierikzee-Zuid is een politieonderzoek aan de gang. In beide richtingen is de weg dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de tijd bij Streekomroep de Beverlanden na de jaren 90. Captain Hollywood Project, More and More. Direct na de hoofdpunten van het nieuws. Airplay track van een aantal weken geleden.

Twan Clay Aiken en Rewind. Ja, hij is een keer voor het gouverneurschap een paar keer opgegaan. Is hem niet helemaal gelukt. Hey, in Capelle gaan twee spoorwegovergangen tijdelijk dicht vanwege werkzaamheden van ProRail. Het verloren wegje is afgesloten vanaf morgenavond tot maandagmiddag. De overgang aan de Dijkwelseweg die is maandag gesloten van 7 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. En door werkzaamheden aan het spoor rijden er vanaf morgen tot en met maandag 29 juni geen treinen tussen Goes en Bergen-op-Zoom. De NS die zet bussen in op dit traject. Reizigers moeten wel rekening houden met een extra reistijd van maximaal 30 minuten. Controleer voor je vertrek de reisplanner van de NS. Hier is another. Samen met 54 Ultra en Talk to You. Goedenavond.

Vrijdag 19 juni met Alex Party. Don't give me your love. Goedenavond, bijna 7:10. We zitten in het startstuk van de Beverlandse avondshow. Op de verjaardagskalender vandaag bij Streekomroep de Beverlanden. Glennis Grace, ze wordt vandaag 48 jaar. Ik wil...

We schrijven 1985, Robert Smith tezamen met de heren van The Cure, In Between Days. Daarvoor jarig vandaag Glennis Grace in goed gezelschap van Edwin Evers. Glennis die vandaag 48 jaar wordt, Wil je niet nog één nacht? En daarmee kwamen we aan het einde van de vrijdagse aflevering van Naar Huis, de Beverlandse avondshow. Ad, die is een weekendje weg en ook maandagavond zal die nog schitteren van afwezigheid. Maar niet getreurd, de avondshow bij Streekomroep de Beverlanden gaat gewoon door. Ondanks alles wat er ook gebeurt, al was het, komt het plafond naar beneden, we gaan gewoon door. Ik wens je heel veel plezier met de collega's vanavond. Zo meteen na 7 uur Henk de Kiewiet met Zicht op Zaterdag. En om 9 uur vanavond Hits from the Heartland met Camille Jansen. We gaan naar Down Under, klaartje achter met Tim Finn. Terug in de tijd naar 1984, Through the Years. Heb een heel goed...

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. De toegang van de atoomwaakhond IAEA tot Iraanse nucleaire faciliteiten hangt af van onderhandelingen met de VS. Iran ontkent dat het internationale agentschap al toestemming heeft gekregen voor inspecties. De IAEA wil al langer controleren waar Iran zijn verrijkte uranium opslaat, maar krijgt daar geen toegang toe. Volgens schattingen beschikt Iran over grote hoeveelheden verrijkt uranium, maar waar die liggen is nog altijd onduidelijk. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerst.

Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen files meer in het zuiden van het land, maar wel twee wegafsluitingen. De A2 Maastricht-Eindhoven. Bij afrit Valkenswaard is de afrit dicht door een hevige brand. En datzelfde geldt in de andere richting van Eindhoven naar Maastricht. En tot slot valt ook nog op de N256 Goes-Zierikzee. Daar is bij Zierikzee-Zuid een politieonderzoek aan de gang. De weg is dus dicht in beide richtingen. Verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Vrijdagavond iets over 7 uur. Dat betekent 2 uur lang zicht op zaterdag tot aan 9 uur. Je zou kunnen zeggen het WK van de muziek. Met dit verschil dat het hier niet om gaat om te winnen. We gaan wel de hele wereld weer over. En hoe oud je bent maakt in dit geval ook niet uit. Bij het echte WK is dat misschien iets meer een issue. Zo gaan we hier terug tot 1961 tot 2026. Ik wou 27 zeggen. Dan gaat het hard, maar zo hard ook weer niet. Duitsland, Engeland, Israël, Madagaskar. Jazeker. Nederland, Noorwegen, de Verenigde Staten en Zwitserland. Zij doen allemaal mee. Een deel speelt ook op het echte WK. Maar wij houden het hier bij de muziek. We openen de show in Engeland. Iron Maiden, Lord of Light. En dan gaan we door met nieuwe muziek. Want 2 weken geleden kwam het 6e studioalbum van de band Evanescence uit, Sanctuary. Zangeres Amy Lee vertelt daarover: dit is ons toevluchtsoord. We vinden troost en verbondenheid in de kracht van muziek. Met dit album wilden we muziek maken die opener en eerlijker was. Het album ontstond tijdens de herverkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump. Zo vertelde ze Lee verder ook nog dat de band bezorgd was over de politieke onrust in het land en hun emoties in hun nummers wilde verwerken. Ze zei daarover: zet het nieuws aan en je raakt geïnspireerd om een heavy rock nummer vol met woede te schrijven, vooral als vrouw. Het is gewoon heel moeilijk, want ik ben niet politiek. Ik wil dit niet. Dit is ons allemaal opgedrongen. Hoe we op dit moment reageren en hierop reageren heeft niets te maken met de vraag of we een politieke stem willen zijn. Dat wil ik absoluut niet, maar ik wil wel deze uitdaging aangaan. We hebben geen keuze. Ik heb het hele album geluisterd. Het is jaarlijstjes materiaal wat mij betreft. Af en toe lekker duister. Het rockt als een bezetene wat mij betreft. En ik denk, ja, weet je wat, ik gooi er gewoon eentje in van die plaat. De titelsong dan maar. Sanctuary 2026 moet ik zeggen. Evanescence. I see the ocean's

1975, Engeland. Van de gelijknamige plaat Return to Fantasy hoorde je Uriah Heep. Dat blijft toch ook een lekker beentje, mij betreft. En ik zat er van de week naar te luisteren op zo'n grote platte ronde schijf waar je dan zo'n naald op zit en dan komt er muziek uit. Goed beschouwd, een wonderlijk stukje techniek. En ik dacht, weet je wat, die gooi ik erin in de show. Vast lekker voor de luisteraars. Gaan we door met iets heel anders, maar ook wel leuk. We gaan naar Madagaskar, zeker. Charles Keeley, Zoma Zoma.

En net als je denkt dat de plaat klaar is, kwam er nog een heel klein stukje achteraan. En ja, Zicht op Zaterdag zou Zicht op Zaterdag niet zijn als we ook dat gingen draaien. Toll on Thy Life, Cedric Burnside. Geboren als Cedric O. Burnside op 26 augustus 1978. Hij is een Amerikaans elektrische bluesgitarist, drummer, zanger en songwriter. Hij is de zoon van bluesdrummer Kelvin Jackson en kleinzoon van de legendarische blueszanger, songwriter en gitarist R.L. Burnside. Hij is geboren in Memphis, Tennessee, als zoon van Kelvin Jackson, zoals eerder vermeld, en Linda Burnside. Hij groeide op in Holly Springs, Mississippi, in het huis van zijn grootvader. Dus daar kreeg hij de liefde voor muziek mee. Toen hij 13 was, begon hij als drummer mee te toeren met de band van zijn grootvader. Hij speelde al in de band toen zijn vader er nog in zat en zou hem uiteindelijk vervangen op de drums. In 2001 kwam zijn eerste, tussen aanhalingstekens, solo-album uit. Want hij had het samen met zijn opa R.L. Burnside gemaakt, dus helemaal solo was het niet. Zijn laatste album dateert van 2024. In totaal zijn er 11. En als je dit nou te gek vond, zou ik zeggen, check vooral de rest. Want ja, het zit allemaal een beetje in dit genre, maar wat geeft dat? Het is heerlijk. Heb ik er nog eentje voor je klaarstaan? Niet van zijn opa of van zijn vader. Nee, van iemand die bij mij weten helemaal geen familie is van hem. Brian Stoltz, Trail of Tears.

Uit Zwitserland van dit jaar verscheen album Shadow Sun hoor je Locus Noir met het gezellig klinkende In Despair We Trust. Maar ja, de muziek was op zich wel lekker, dus ik denk, gooi hem er gewoon in, maakt mij het uit. Even lekker rocken, 1981, Wide-Eyed Siren Boys is het album waar het vanaf komt. Hier is 38 Special met Hitting and Running.

Alkaline Trio, Goodbye Forever. En aangezien het nummer uit 2000 komt, is dat ook al ruim 26 jaar, dat Forever. Gaan wij door met het eerbetoon van de week, want daar is het ondertussen hoog tijd voor, zie ik. En dat is voor iemand die misschien niet de meest bekende naam is in de muziekwereld. Vorige week was het ook al zo, maar het zij zo. Het eerbetoon van de week, deze week, Gary Goffin. Geboren 11 februari 1939, overleden 19 juni 2014... Hij was een Amerikaans tekstschrijver. Hij is dus ook vooral bekend geworden met muziek voor anderen. Aanvankelijk werkte hij samen met zijn eerste vrouw Carole King en schreef hij mee aan de vele internationale pophits uit begin van en midden van de jaren 60, waaronder Amerikaanse nummer 1 hits Will You Love Me Tomorrow, Take Good Care of My Baby, The Locomotion en Go Away Little Girl. Later werd over Goffin gezegd dat zijn gave bestond uit het vinden van woorden die uitdrukten wat veel jonge mensen voelden, maar niet onder woorden konden brengen. Hij is geboren in Brooklyn en groeide op in Queens, allebei New York City. Als jongen schreef hij in zijn hoofd al songteksten als een soort spel. In zijn tienerjaren werkte hij voor zijn grootvader, een in Rusland geboren Joodse bondwerker. Na zijn afstuderen aan de Brooklyn Technical High School meldde hij zich aan bij de Marine Corps Reserve. Na een jaar aan de Amerikaanse Marine Academy als lid van klas 1961 nam hij ontslag bij de marine om scheikunde te gaan studeren. Op de universiteit ontmoette hij Carole Joan Klein, die onder de naam Carole King was begonnen met het schrijven van liedjes. Ze gingen samen liedjes schrijven, King componeerde de muziek en Goffin schreef de teksten en ze kregen een relatie. Toen King zwanger werd, verlieten ze de universiteit en trouwden ze in augustus 1959. Hij was 20 en zij was 17. Hij ging werken bij een chemiebedrijf en schreef de tekst voor King's single O'Neill uit 1959. En dat lied is een antwoord op O'Carroll van haar vriend Neil Sedaka. Goffin voegde de tekst toe aan de melodie die was geschreven door Neil en Howard Greenfield, die beide onder Don Kushner werkten bij de muziekuitgeverij Eldon in Manhattan. De plaat werd geen hit, maar beide kregen wel een contract bij diezelfde maatschappij om dus daar liedjes te gaan schrijven en opnemen. In 1964 kreeg Goffin een dochter uit een affaire met de zangeres Jeannie Reeves. Maar hij en King bleven nog enkele jaren bij elkaar voordat ze in 1969 gingen scheiden. Goffin zei later in een interview in Vanity Fair dat hij een hippie wilde zijn. Ik liet mijn haar groeien en Carole deed dat op een bescheidenere manier. En toen begon ik LSD en mescaline te gebruiken. Carole en ik begonnen uit elkaar te groeien omdat zij vond dat ze dingen zelf moest zeggen. Ze moest haar eigen tekstschrijver zijn. Na zijn scheiding met King bracht Goffin in 1973 een soloalbum uit onder de titel It Ain't Exactly Entertainment, maar dat werd geen succes. En hij ging daardoor weer samenwerken met andere componisten. Tussen 1959 en 1969 was hij dus getrouwd met Carole King en ze kregen twee dochters. Singer-songwriter Louise Goffin en Sherry Goffin Condor. Hij kreeg ook nog een dochter Dawn in 1964, dus met de eerder genoemde Jeannie Reeves. En hij trouwde begin jaren 70 met Barbara Beeling en kreeg in 1976 daarmee een zoon. Ze scheiden later dat decennium. Hij trouwde vervolgens in de jaren 80 nog een keer, dit keer met songwriter Ellen Minassian. En kreeg in 1984 een dochter met haar onder de naam Lauren. Na die scheiding trouwde hij in 1995 met actrice Michelle Conaway, de zus van acteur Jeff Conaway. Ik denk dat hij best wel het geld kwijt is geweest aan alimentatie. Hij overleed 19 juni 2014 in Los Angeles, Californië, 75 jaar oud. Zijn overlijden werd bekendgemaakt door zijn vrouw Michelle. Er is geen doodsoorzaak genoemd. Toen ze hoorde van zijn overlijden, zei Carole King dat Goffin haar eerste liefde was en een diepgaande invloed op haar leven heeft gehad. Ze voegde daaraan toe zijn woorden voor woorden wat zoveel mensen voelden, maar niet onder woorden konden brengen. Hij was een goed mens en een dynamische kracht, wiens woorden en creatieve invloed nog generaties lang zullen nagalmen. Nou, en dat blijkt wel een beetje, want wat wordt het eerbetoon van de week? Dat is het eerder genoemde The Locomotion in de uitvoering van Lil Eva, een nummer 1 hit in Amerika. En ik denk dat iedereen het wel een beetje kent. Dus als eerbetoon van de week Gary Goffin, maar dan vertolkt door Lil Eva, The Locomotion.

Lil Eva, de Locomotion dus. Het gaat al hard naar 8 uur, dus ik heb er nog eentje voor je dit uur. En ja, dat is een keer wat anders dan anders. Jullie zijn gewend dat ik afsluit met wat dance-georiënteerde elektronische muziek, hoe je het ook wil noemen. Dit keer niet, maar dat is wel een voorbode ook voor uur 2, want daarin ga ik eens een keer iets anders doen dan dat ik normaal doe. Ik ben best wel liefhebber van elektronische muziek. Ik draai het ook best wel eens in de show, maar niet zo heel vaak. Daarom heb ik besloten uur 2 volledig elektronisch te maken en daarbij diverse genres aan je te laten horen. Dus uur 2, als je er niet van houdt, elektronische muziek, slaat vooral over. Ben je geïnteresseerd of hou je er gewoon van? Blijf vooral luisteren tot na 8. Dus ja, dit keer even geen elektronische afsluiter van het uur, maar iets heel anders ook mooi. Bernard Purdy met Walter Parks, Your Father's Revolution. Graag tot na 8.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties, waarvan er 2 in Groningen liggen, en Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Een Amerikaans inlichtingenrapport waarschuwt dat Israël een gevaar kan vormen voor het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Washington Post staat premier Netanyahu intern onder druk om de militaire koers voor te zetten. En er zijn in oktober verkiezingen in Israël die hij wil winnen. Dat zou kunnen leiden tot spanningen met de VS die juist aandringen op naleving van het bestand. Amerikaanse leiders hebben Israël de afgelopen dagen al dringend opgeroepen om terughoudend te zijn. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen.

Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Welkom terug bij de show. Uur 2 zicht op zaterdag editie 19 juni 2026. Zoals aan het eind van uur 1 aangekondigd. Ja, een uurtje alleen maar elektronische muziek. En ik heb getracht wat diverse genres bij elkaar te sprokkelen, zodat je het brede scala, wat elektronische muziek ook is, ja, tot je kan nemen. En misschien ontdek je nog eens wat nieuwe genres waarbij je meer wil weten. We openen de show in eigen land. Tiësto en Dairo Paradise in de original mix. Ja, progressive house, trance. Het zit een beetje op het snijvlak. Ik moet zeggen dat ook de genres ja, soms wat moeilijk in te delen zijn. Maar het maakt ook niet zo heel veel uit eigenlijk. Het klonk gewoon lekker. Ja, voor de volgende plaat moet ik je misschien wel even waarschuwen. Dat kun je echt een bak met teringherrie gaan vinden. We gaan namelijk even de kant op van de acid. En ja, dat kenmerkt zich door een beetje zenuwachtig gedoe. Hoge, schelle toontjes. Snelle muziek vaak. Dus ja, je bent gewaarschuwd. Hier is Raver Graphics. There is no other.

Ja, ik dacht na het geweld van Raven Graphics misschien de luisteraar een beetje tot rust laten komen met wat ambient klanken. Nou is dat een beetje een vage term in de muziek. Er valt heel veel muziek onder. Het is een beetje een verzamelnaam voor muziek die misschien wat, die wat rustig is. Voor sommigen zou ik zeggen zweverig. Hoe dan ook, op z'n tijd best lekker. En je hoorde Wait for Your Heart van ATB. En dat is de afkorting en artiestennaam van André Tannenberger. Een Duitser die je voornamelijk zou kunnen kennen van zijn trance en eurodance werk. Maar hij maakt dus ook dit soort dingen. Gaan we door met house. En dat is ook een heel breed begrip natuurlijk. Maar ik heb gewoon een lekker plaatje uit mijn eigen collectie. Wat ik heb, dacht ik, nou weet je wat zullen we eens doen? Nou, Flash Rider met Kelly Lee Reynolds op de vocalen. So in love.

Zo, het bingo vakje Trip-Hop hebben we ook, kunnen we ook afvinken. Goldfrapp, Utopia hoorde je. Alison Goldfrapp begon haar muzikale carrière toen ze begin 20 was en met Dance Company Catherine Messin door heel Nederland toerde. Daarna studeerde ze beeldende kunst aan de universiteit, waar ze ook begon met het maken van live performance voorstellingen. Begin jaren 90 trad Goldfrapp op als gastzangeres bij de elektronische band Orbital en bij trip-hop artiest Tricky. In 1999 maakte ze kennis met componist Will Gregory nadat hij een vroege versie van het nummer Human had beluisterd. Gregory en Goldfrapp voelden een wederzijdse klik en schreven het nummer Lovely Head. En na enkele maanden van telefoongesprekken besloten ze een band op te richten en begonnen ze op te treden onder de naam Goldfrapp. In 1999 tekenden ze een contract bij Mute Records en daar zitten ze nog steeds. Gaan wij door met weer een heel ander genre, maar ook elektronisch, ook een beetje apart genre, dubstep. Het is een genre binnen de elektronische dansmuziek die begin jaren 2000 in Zuid-Londen is ontstaan. De stijl waarvan de wortels teruggaan naar de Jamaicaanse soundsystem feestscene van de jaren 80 kwam naar voren als een afsplitsing van de zogenaamde UK Garage, waarbij two-step ritmes en een sobere dubproductie werden gecombineerd met elementen van broken beat, grime en drum en bass. Het wordt over het algemeen gekenmerkt door syncopische ritmische patronen, opvallende baslijnen en een donkere klank. In 2001 begonnen deze underground-stijl en andere stromingen binnen de garage muziek bekendheid te krijgen in de Londense nachtclub Plastic People. En zo is het een beetje groter geworden en het ging helemaal los toen BBC Radio 1 DJ John Peel, de legendarische John Peel, in 2003 begonnen met het draaien van dubstep. Het is, ze zeggen wel eens dat het dansmuziek is waar je niet op kan dansen. Ik zou zeggen, waag vooral zelf een poging. Dank en F-Tempa featuring Jack So Much More.

12 country airplay uit de zomer van 2023. En de recente oldies komen uit dit jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Je hoorde Mitchell Tenpenny en We Got History. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier is John Morgan in

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Kathy Bailey, Michael Bonagura en Alan LaBeouf zijn een trio uit New Jersey. De twee mannelijke leden zongen in de band London Fog. Kathy voegde zich bij de jongens nadat een vriend hun een demo van haar had gegeven. De groepsnaam werd bedacht door een manager bij RCA Records. Ze zongen ook op de achtergrond bij Randy Travis en Dan Seals. Later verliet Alan de band.

Spotlight on, Bailey and the Boys. Je hoorde drie hits van deze groep uit de Garden State. Wilder Days, Can't Turn the Tide en Perfect. In de hit van Fairground Attraction uit 1988 in de Lage Landen. Hier zijn Charles Wesley Godwin featuring Luke Combs en Better That Way.

First Time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe singer van Lainey Wilson. Ze doet het samen met John Mayer en Phones, Keys, Wallet. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 en de super primeur. We gaan het uur uit met Shane Prophet en Love Lit Country.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst en daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. De treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. En de plannen voor twee nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van twee grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die

Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

De grootste stijger binnen de Billboard Country Airplay Top 10 deze week. Change My Mind en Riley Green. Hij gaat van 5 naar 2. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik Kenny Chesney en Carry On.

was zijn nieuwe single en de opvolger van In The Moment en Catch A Rainbow heet The Other Man. Hij stond centraal in de Dutch Barn. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Zach John King en Get To Drinking.

week for the first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Co Wetzel heet Hurts Like You. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je dat dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozy en Move On.

plaats omhoog naar nummer 9 deze week. Megan Maroney, Beautiful Things. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Russell Dickerson en Worth Your Wild.

Play uit 2023. Justin Moore en Priscilla Block. You and Me and Whiskey. Hits from the Heartland, the best in new country. Twee plaatsen omhoog naar nummer 7. Morgan Wallen en Doug.

Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat houdt in dat de ex-nummer 1 van Tucker Wetmore met Brunette eruit is. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10. I Can't Love You Anymore. Ella Langley en Morgan Wallen. En Megan Maroney gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Beautiful Things. Vorige week 7, deze week 8. Sleepless in a Hotel Room van Luke Combs. En je hoorde de plaats zojuist van 9 naar 7. Twee plaatsen omhoog. Don't We en Morgan Wallen. Ook twee plaatsen de goede richting op van 8 naar 6. Don't Tell On Me en Jason Aldean. En Ella Langley voor de tweede keer in de top 10 met Choosing Texas gaat van 6 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Twee plaatsen gezakt. Jordan Davis, Turn This Track Around. En 3 is een zittenblijver, Hate How You Look en George Ross. De grootste stijger binnen de top 10 is Change My Mind en Riley Green. En dat betekent nog steeds op nummer 1 voor de tweede achtereen volgende week in de 6.

for the first time on Dutch Radio. De absolute primeur van het nieuwe single van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Je hoorde hem het allereerst hier in Hits from the Heartland. Hits from the Heartland, the best in new country. Vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week de Hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart. De nieuwe Corrie Kent.

look, moving on. Blijven staan op nummer 3 deze week. Hate How You Look en Josh Ross. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd met Chase Matthew en Holding It Down.

Chase Matthew en Holding It Down. And there you have them. Jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met nummer 2 Airplay uit 2023 voor Jordan Davis en Next Thing You Know.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 passagierstreinen op elkaar gebotst en daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. De treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Het aantal heupbreuken in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Volgens onderzoekers komt dat vooral door de vergrijzing en het grotere aantal ouderen dat nog thuis woont. 3/4 van de patiënten liep de breuk op na een val in of rond de eigen woning. Experts wijzen op het belang van een veilige woonomgeving, voldoende beweging en goede voeding. Met speciale valpreventieprogramma's proberen gemeenten en zorgverleners het aantal ongelukken en dus ook heupbreuken te verlagen. En de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van 2 grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. De lucht daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien.

Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

wordt elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen.

Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen.

Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.